0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: De Europese Unie heeft afgelopen jaren heel wat asielaanvragen gekregen. Zo zijn alleen al in het eerste halfjaar van 2024 meer dan 513.000 aanvragen ingediend. Een groot deel van die asielzoekers zijn vrouwen of meisjes, namelijk 1 op de 3. Maar maakt gender eigenlijk een verschil in de asielprocedure? Je luistert naar hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering verkennen we welke rol gender speelt bij asielaanvragen in de EU. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. In 1951 werd het Vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor asiel. Dit verdrag bevat een definitie van de term vluchteling, namelijk iemand die zich buiten het eigen land bevindt en een gerechtvaardigde vrees heeft om vervolgd te worden. Dit kan gaan om vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging of vanwege de sociale groep waartoe iemand behoort. In deze definitie wordt echter niets over gender gezegd en dat heeft voor problemen gezorgd bij de erkenning van vrouwenrechten in het internationaal vluchtelingenrecht. Hoewel het genderaspect achterwege is gebleven, vormen het Vluchtelingenverdrag van Genève, het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het verdrag van Istanbul samen een sterk internationaal kader om de rechten van vrouwen en meisjes die bescherming zoeken te verdedigen en te beschermen. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we onze vraag stellen hoe de EU bij de asielprocedure rekening houdt met gender. In de loop der jaren heeft de EU zich sterk gemaakt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van gender. Zo heeft ze een gemeenschappelijk Europees asielstelsel opgezet. Via dit wetgevingskader worden gendergevoelige elementen opgenomen in wetteksten, onder meer in de richtlijn asielnormen, de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen. Kwetsbare personen, onder wie vrouwen en kinderen, krijgen volgens deze richtlijnen speciale bescherming. De asielprocedure moet dus op een genderbewuste manier verlopen. Dat betekent dat asielzoekers tijdens hun asielgesprek vrijuit moeten kunnen praten over hun vervolging op grond van gender. Er mogen geen familieleden aanwezig zijn en asielzoekers kunnen vragen om het gesprek te laten doorgaan met iemand van hetzelfde geslacht. Daarnaast moeten de medewerkers die de asielaanvragen beoordelen een opleiding hebben gevolgd of toegang hebben tot deskundig advies over genderkwesties. De complexiteit van vervolging op grond van gender moet altijd in overweging worden genomen, zowel in procedures waarbij ervan wordt uitgegaan dat het ontvangende land veilig is, als in procedures waarbij wordt verondersteld dat het land van herkomst veilig is. Asielzoekers die speciale steun nodig hebben vanwege hun leeftijd, handicap, ziekte of seksuele gerichtheid moeten hulp en voldoende tijd krijgen om hun aanvragen toe te lichten. Dat geldt ook voor personen die het slachtoffer zijn van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Dat er in de Europese asielwetgeving rekening wordt gehouden met gender is ook in grote mate te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo heeft het gendergerelateerd geweld erkend als een vorm van vervolging en een gegronde reden om asiel of subsidiaire bescherming aan te vragen. Dat laatste is een aanvullende internationale bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel een groot risico lopen. Vrouwen die vervolgd worden omdat ze vrouw zijn, kunnen dus bescherming aanvragen onder de EU-wetgeving. Dit was een grote stap vooruit, want uit onderzoek blijkt dat gender voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun beslissing om hun land te verlaten. De redenen om te migreren zijn namelijk niet noodzakelijk dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Voor vrouwen kan gendergerelateerd geweld een reden zijn om hun thuisland te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen huwelijken, huiselijk geweld of verkrachting, wat bijzonder vaak voorkomt in landen als Afghanistan, Bangladesh en Somalië. In oktober 2024 oordeelde het Hof van Justitie dat de aanhoudende discriminatie van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban een vorm van vervolging is. Het is ook geen geheim meer dat de rechten en vrijheden van deze groep onder het juk van de Taliban ernstig worden beperkt. De asielinstanties van de EU-landen hoeven om die reden dan ook niet na te gaan of deze personen het risico lopen om vervolgd te worden als ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. De EU-autoriteiten zijn in dit geval dus niet verplicht om individuele onderzoeken uit te voeren, maar dat mag wel. Sommige EU-landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hebben laten weten dat ze alle asielaanvragen van Afghaanse vrouwen en meisjes afzonderlijk zullen blijven bekijken. We kunnen nog een ander, concreter voorbeeld geven. Namelijk dat van twee Iraakse tienermeisjes die 5 jaar in Nederland hebben gewoond en een zogenoemde westerse levensstijl hebben aangenomen. Het Hof van Justitie kreeg deze zaak in juni 2024 voorgelegd en werd gevraagd te oordelen of deze meisjes kunnen worden gezien als leden van een bepaalde sociale groep, omdat ze gendergelijkheid als een fundamentele waarde beschouwen. Het Hof van Justitie bevestigde: het geloof van de meisjes in gendergelijkheid kan inderdaad kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep. Daarbij benadrukte het Hof ook het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld omdat de uitspraak van het Hof het belang van gendergelijkheid als fundamentele waarde in Europa benadrukte. En daarmee werd ook duidelijk wat we precies onder een bepaalde sociale groep moeten verstaan in de context van het asielrecht. Bovendien doet het ons nadenken over de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van asielzoekers. En dan vooral die van vrouwen en meisjes die het slachtoffer kunnen zijn van vervolging of geweld omdat ze bepaalde waarden of een bepaalde levensstijl omarmen. Deze voorbeelden laten zien dat de EU zich inzet om de problemen aan te pakken waarmee vrouwen en meisjes tijdens de asielprocedure worden geconfronteerd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat hun rechten volledig worden beschermd en dat genderbewuste benaderingen consequent worden toegepast en verbeterd in alle EU-landen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Ihr seid junge Kunst- und Kulturschaffende und fragt euch, wie die Europäische Union euch helfen kann, eure kreativen Ideen erfolgreich umzusetzen? Dann ist das Programm Kreatives Europa genau das Richtige. Mit einem Budget von knapp 2,5 Milliarden Euro setzt sich die EU dafür ein, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das Kulturerbe Europas zu wahren und zu bereichern. Es soll der Kultur- und Kreativbranche, besonders dem audiovisuellen Bereich, auch dabei helfen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Außerdem liegt es der EU am Herzen, diese Branchen inklusiver, digitaler und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Egal, ob eure Leidenschaft Filme, Literatur oder Videospiele sind, ihr Kunstschaffende in Paris seid, Komponisten in Kaunas oder Choreografen in Kopenhagen, Kreatives Europa wurde eingerichtet, um euch zu unterstützen. Doch welche Bereiche deckt das Förderprogramm konkret ab und wie funktioniert es? Kreatives Europa ist in 3 große Aktionsbereiche eingeteilt: Media, Kultur und den branchenübergreifenden Aktionsbereich. Sehen wir uns jeden davon etwas genauer an. Fangen wir mit dem Aktionsbereich Media an. Der Schwerpunkt liegt hier auf audiovisuellen Medien wie Filmen, Serien und Videospielen. So hat die EU in den letzten Jahren die Branche dabei unterstützt, Produktionsmöglichkeiten zu erweitern. Außerdem finanzierte sie Ausbildungsangebote im audiovisuellen Bereich, etwa für das Bildungsprogramm Film Spring Open Workshop in Krakau. Aber auch Filmfestivals haben schon davon profitiert, wie das internationale Filmfestival Indie Lisboa und das internationale Dokumentarfilmfestival CineDoc Tbilisi. Mit dem Aktionsbereich Media setzt sich die EU dafür ein, dass europäische Produktionen länderübergreifend vertrieben werden und dass sie neue Märkte im Ausland erschließen. So sollen internationale Zusammenarbeit, Austausch und Mobilität gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen auch neue Technologien und Initiativen, mit denen man die audiovisuelle Branche in Europa ökologisch nachhaltiger gestalten will. Wenn ihr also zum Beispiel Filmwissenschaften studiert, Videospiele entwickelt oder Drehbücher schreibt, dann kann euch der Förderbereich Media dabei helfen, eure Geschichten in die Welt zu tragen

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Stel je een wereld voor waarin scholieren, studenten en opvoeders zich gemakkelijker kunnen verplaatsen tussen verschillende EU-landen en daardoor ervaringen kunnen opdoen en hun horizon kunnen verbreden. De EU wil graag dat dit werkelijkheid wordt en heeft daarom de Europese onderwijsruimte opgericht.
2: Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering bespreken we hoe de EU onderwijs voor iedereen even toegankelijk wil maken, onder meer door betere toegang tot haar leermobiliteitsprogramma's.
1: De Europese onderwijsruimte heeft tot doel de samenwerking te versterken, door mobiliteit in onderwijs en opleiding te bevorderen en veerkrachtigere en inclusievere onderwijsstelsels op te zetten. Een belangrijk onderdeel van de Europese onderwijsruimte is het bevorderen van de leermobiliteit. De EU wil barrières wegnemen die deze mobiliteit kunnen hinderen, zoals geldgebrek, onvoldoende informatie, ontoereikende talenkennis en administratieve rompslomp. Maar hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
2: De Europese leiders spraken tijdens de sociale top van Göteborg in 2017 voor het eerst hun steun uit voor het idee van een Europese onderwijsruimte. Sindsdien hebben zowel de Europese Commissie als de Raad ideeën voorgesteld voor het ontwerp van zo'n ruimte. Beide instellingen willen de onderwijskwaliteit voor jongeren verbeteren in omgevingen waarin inclusiviteit en gendergelijkheid vanaf een jonge leeftijd moeten worden bevorderd. Daarnaast moet nauwere samenwerking in het onderwijs ervoor zorgen dat volwassenen de kans krijgen om een leven lang te leren. Het onderwijs moet ook de groene en de digitale transitie bijbenen, zodat mensen die een opleiding volgen deze uitdagingen in de toekomst het hoofd kunnen bieden.
1: Dankzij de Europese onderwijsruimte kunnen landen samenwerken aan bepaalde onderwijsaspecten en tegelijkertijd de algemene controle over hun eigen onderwijsstelsels behouden. Elk EU-land is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en de opleiding van zijn inwoners. Toch heeft de EU de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld door onderwijs over de grenzen heen toegankelijker te maken. Dit omvat de uitvoering van het Bologna-proces om een Europese ruimte voor hoger onderwijs tot stand te brengen, de opzetting van het financieringsprogramma Erasmus+ om het onderwijs te moderniseren via mobiliteit en de verklaring van Kopenhagen, waarmee de EU samenwerking heeft gestimuleerd op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding.
2: In 2010 heeft de EU een kader opgezet voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Ook legden ze zichzelf een 10-jaren-programma met onderwijsdoelstellingen op. Sommige doelen werden bereikt, maar helaas niet allemaal. Zo nemen er meer kinderen deel aan voor- en vroegschoolse educatie en is het slagingspercentage in het postmiddelbaar onderwijs gestegen. Anderzijds is uit een studie van 2018 gebleken dat steeds meer 15-jarigen over lage basisvaardigheden beschikken.
1: De inspanningen op het vlak van onderwijs en opleiding hebben weliswaar gemengde resultaten opgeleverd, maar de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement zijn het erover eens dat er veel op het spel staat. Programma's in het kader van een leven lang leren moeten huidige en toekomstige burgers helpen een actieve rol op te nemen in de samenleving en veerkrachtig om te gaan met crisissen. Het moet ze ook mogelijk maken deel te nemen aan de groene en de digitale transitie. Een voorbeeld daarvan is het Europees Jaar van de Vaardigheden, dat loopt tot 8 mei 2024. Deze campagne is erop gericht mensen uit te rusten met de nodige vaardigheden voor hoogwaardige banen en moet bedrijven helpen gebreken aan vaardigheden in heel Europa weg te werken. Tijdens het jaar staan in heel Europa duizenden evenementen en activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden op het programma.
2: Al sinds de Tweede Wereldoorlog maakt het idee van Europa als één onderwijsruimte integraal deel uit van het Europese integratieproces. Dat blijkt uit een studie van het Europees Parlement van 2021. Daarom is het parlement voorstander van een gemeenschappelijke onderwijsruimte en benadrukt het tegelijkertijd hoe belangrijk voldoende financiering is om onderwijs even toegankelijk te maken voor iedereen die leert. Zo moet de toegang tot leermobiliteitsprogramma's van de EU worden verbeterd.
1: Het belangrijkste EU-initiatief op het vlak van leermobiliteit is het Erasmus-programma. Het Erasmus-programma voor 2021-2027 zal blijven voorzien in Erasmus Plus financiering voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In de periode 2014-2020 bood Erasmus Plus om mobiliteitsmogelijkheden aan meer dan 4 miljoen mensen. Met het nieuwe programma wil de EU nog verder gaan en wel 12 miljoen deelnemers bereiken. Dit nieuwe Erasmus-programma zal ook in het teken staan van een leven lang leren. Zo zijn de netwerken van Europese universiteiten en de Europese studentenkaart vlaggenschipinitiatieven. Het programma is ook gericht op inclusiviteit en eenvoudigere procedures voor eindgebruikers. Verder is sport een kernonderdeel van het programma en er wordt ook meer gebruik gemaakt van digitalisering. Daarnaast krijgen nieuwe kennisgebieden meer steun en komt er een nieuw mobiliteitsinitiatief, Discover EU.
2: De Europese Unie en haar instanties willen de leermogelijkheden voor inwoners van de EU dus verbeteren door lopende projecten voortdurend bij te werken en nieuwe projecten op te zetten. Belangrijke initiatieven zoals het Erasmus-programma moeten mobiliteit in Europa mogelijk blijven maken en het creatief denkvermogen van scholieren en studenten stimuleren. De Europese onderwijsruimte moet in deze behoefte voorzien en daarna ook helpen de ongelijkheden en tekorten op het gebied van onderwijs weg te werken.